0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

die zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Liquido. Ja, ha. Uit 1999 hoorde je Narcotic. En we begonnen met ook uit Duitsland, Nena.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Ja, en dat was 99 Luftballons. Een compleet Duits begin op deze vrijdag 21 augustus. Van harte welkom. Als je nou denkt, oh, het is herfst. Nee, dat is pas 1 september. Dan begint de meteorologische herfst. Al heb ik het idee dat de bladeren al heel lang van de bomen afvallen. Maar dat komt gewoon door de enorme hitte en de droogte. Alhoewel, de laatste dagen valt er redelijk wat regen uit. En er komt nog veel meer regen aan, dus maak je geen zorgen. Het lijkt wel alsof de aarde zich weer een beetje aan het aanvullen is. Al zal er nog de nodige regen moeten vallen, wil het allemaal goed komen. Maar goed, voor nu is dit toch wel lekker. En ja, misschien wel lastig al in de laatste week vakantie. Want het is toch echt de laatste vakantiedag voor de scholieren in deze regio. Ik was gistermiddag in Eindhoven en man, je kon er over de studenten lopen. Echt waar. Dat gaan wij nu doen tussen nu en 9 uur. Nou, we nemen je mee je werkdag in zoals je dat van mij gewend bent. En dat doen we met de Simple Shazam. Ja, we nemen afscheid van Tangerine and Venice. By Your Side uit het nieuwe album Family Traditions van de tweeling Brinks. En ze waren natuurlijk bij Beste Zangers van Nederland volgens mij van alweer 2 seizoenen geleden. En dat deden ze mooi en lekker. En wat zingen ze mooi samen. En die mensen van Venice, ja, die doen de hele dag niks anders dan samen zingen. De familie Lennon. En ook die band komt regelmatig voorbij, maar de samenzang tussen deze twee is heerlijk. Ook de open deurplaat komt eraan. Hans van Groesen is er met de horizonagenda. We hebben het weer. Ja, in het weekend wordt het wel weer een klein beetje beter. En dat is misschien maar goed ook, want dan zijn we vrij. En het nieuws van bij ons, ja, dat hoor je ook om 5:05 en 8:55. Het nieuws wat je ook kunt terugvinden op rtvhorizon.nl of onze streekomroep website eenkempen.nl. En in de apps van zowel Eenkempen als RTV Horizon. En daar kun je nog veel meer. Je kunt ook naar radio luisteren, naar tv kijken. Dus het moet helemaal goed komen. En wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, de boomlange zanger en componist van Spargo, Ellert Driessen. Kim Sledge, een van de dames van Sister Sledge. J-Rock, hij is de zanger en rapper van Big Brothers. Ja, dat is een band die 1 hit heeft gehad in Nederland. En Alizé is ook jarig. Haar echte naam is Alizé Jacouté. Zij komt uit Frankrijk. En ook

0: Kielis en Caught Out There. Een hit van haar uit 1999. En ze viert vandaag, jawel, haar 47e verjaardag. Kwart over zeven geweest. Op deze vrijdag 21 augustus. Tijd voor een liedje van Marco Borsato samen met Armin van Buuren en Davina Michel. Hier is Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

tafel. Ik heb geen idee hoe die beweging gaat. De Rolling Stones zongen het en je hoort hem hier bij Horizon. Straks het nieuws van Beyoncé. Ook de Black Eyed Peas komen eraan. En nu uit de hitparades van vandaag. Another and 54 Ultra.

0: grote sterren als Will I Am en ook Fergie zijn de Black Eyed Peas toch hele grote in de muziekbiz. Je hoorde Shut Up. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook Bill Medley en Jennifer Warnes komen eraan. Dus de Time of Your Life staat voor je klaar. Maar eerst even naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes and The Time of My Life.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen en van harte welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen in Hezen. De gemeente Hezenleende waarschuwt inwoners voor een bedrijf dat langs de deuren gaat met informatie over woningisolatie en daarbij de indruk wekt namens de gemeente te werken. Dat klopt niet, benadrukt de gemeente. Op dit moment gaat er helemaal geen bedrijf namens Hezenleende langs de deuren. Wie eerder wel namens de gemeente is benaderd, had te maken met energiecoöperatie Opgewekt Hezenleende of met een eerdere actie waarbij een energiestudent op bezoek ging. Een subsidie voor woningisolatie bestaat overigens gewoon en informatie daarover staat op de website van de gemeente. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt namens de gemeente te komen, vraag dan gerust om meer uitleg en neem bij twijfel contact op met de gemeente. Nieuwe acties worden voortaan altijd vooraf aangekondigd via de website en de nieuwsbrief. Dan een bericht uit Kranendonk. Het college vindt dat lokale bedrijven een eerlijke kans moeten krijgen op gemeentelijke opdrachten, maar kan gisteren niet zeggen hoeveel opdrachten daadwerkelijk bij Kranendonkse ondernemers terechtkomen. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Boelens op vragen van de VVD-fractie. Die stelde de vragen nadat ondernemers melden vaak pas van een opdracht te horen als de selectie van uitgenodigde partijen al rond was. Volgens het college gebeurt die selectie niet willekeurig, maar op basis van kennis, ervaring en capaciteit. Vestigingsplaats mag daarbij geen doorslaggevend criterium zijn. Een overzicht van opdrachten per vestigingsplaats van de aannemer bestaat niet. Om toch op de radar te komen, kunnen lokale bedrijven zich aanmelden bij de ondernemerslijst van inkooporganisatie BISOP. Het college ziet in de huidige aanpak voldoende waarborgen en geen reden om het beleid te evalueren. En tot slot een aankondiging voor televisiekijkers, want RTV Horizon brengt vanaf maandag 24 tot en met zaterdag 29 augustus de videoserie Het Gevoel van de Brabantse Dag. De serie neemt kijkers mee achter de schermen bij de 16 wagenbouwersgroepen, waarin de laatste weken voor het evenement flink wordt gebouwd, gepast en gerepeteerd. Niet alleen het formaat van de wagens komt in beeld, maar vooral ook de mensen en de kleine momenten eromheen. De afleveringen zijn te zien op RTV Horizon en 1 Camper TV elke dag om 10, 12, 14, 16, 18 en 20 uur. En ook online via het YouTube-kanaal van RTV Horizon. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
2: Simpel C.

Maar maakt hij toch een eerlijke, gevoelige muziek. Alex Warren. Soms snijdt het door je ziel. Rescuer, hier bij Radio Horizon. En daarvoor Redbox en For America. Ja, goedemorgen. Het is 7:15 geweest en dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag start de dag met af en toe zon, maar later kunnen er buien vallen met maximaal rond de 20 graden. Het weekend ziet er beter uit. Zaterdag en zondag worden droger en schijnt de zon vaker met maximaal rond de 20 graden. Dus het weekend wordt een stuk aangenamer dan vandaag.

Lisa Stansfield en Change hier bij Radio Horizon. Daarvoor Funboy 3 en Bananarama. It ain't what you do, it's the way that you do it. En daar zit natuurlijk wel wat in. Zometeen het tweede deel van Simple Simons, de ochtend van Horizon voor vrijdag 21 augustus. Maar eerst even de Simple Shazam van 2 weken geleden. Shaboozy uit zijn nieuwe album samen met Liam Bridges, die het nummer schreef. Hier is Burn It Down.

nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
5: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
4: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
6: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
4: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: De Bee Gees en het heerlijke Tragedy kwam alweer uit 1977. En we begonnen met die leuke zomerhit van dit jaar, Topic en Becky G en Sorry Papi.
1: Vandaag in het verleden.
0: Zou het dan echt over een vader gaan? Sorry Papi, ik denk het wel. Geen idee. Ik ben niet zo helemaal thuis in al die straattaalachtige uitspraken. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb me er ook niet in verdiept. Dus als iemand mij kan helpen, rolf.simons@rtvhorizon.nl. Goedemorgen, vandaag hebben we een verhaal dat bijna klinkt als een filmscript. Een van de beroemdste schilderijen ter wereld verdween zomaar. Precies 115 jaar geleden gebeurde het. Op 21 augustus 1911 merkte men in het Louvre in Parijs iets vreselijks. De Mona Lisa van Leonardo da Vinci was weg. Verdwenen van de muur. En wie deed dit? Een man genaamd Vincenzo Perugia. Hij was huisschilder en had zelf ook in het Louvre gewerkt en hij kende het museum goed. Hoe deed hij het? Nou, eigenlijk heel simpel. Hij liep gewoon de zaal in waar de Mona Lisa hing. Geen suppoos te zien. Dus hij haalde het schilderij van de haak, liep naar een trap, haalde het doek uit de lijst en wandelde daarna kalm het museum uit, alsof er niets aan de hand was. 2 jaar lang bleef hij ondergedoken met het schilderij bij zich. Kun je het je voorstellen, 2 jaar lang de Mona Lisa in je bezit hebben, verstopt in je chauffeur hotelkamer. Uiteindelijk ging het mis. Perugia probeerde het schilderij in Florence te verkopen en ja, toen liep hij tegen de lamp. Bij de rechtszaak kreeg hij een voorwaardelijke straf, want zijn motief: patriotisme. Hij vond dat het schilderij eigenlijk in Italië thuis hoorde, niet in Frankrijk. Ja goed, Leonardo komt natuurlijk uit Italië, dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar om dan een schilderij weg te halen? Ja, het is echt gebeurd en vandaag is het in Marokko dubbel feest. Het is de verjaardag van koning Mohammed VI en tegelijkertijd de dag van de jeugd. Koning Mohammed VI werd geboren op 21 augustus 1963 in Rabat. Hij besteeg de troon in 1999 na het overlijden van zijn vader koning Hassan II. Hij is de 18e koning uit de Alawitische dynastie, het koningshuis dat Marokko al sinds 1666 regeert. Waarom is deze dag ook de dag van de jeugd? Nou, de verjaardag van de koning valt samen met een nationale feestdag die extra aandacht geeft aan jongeren in Marokko. Vroeger werd dit gevierd als een groot feest op het Koninklijk Paleis, speciaal gericht op de jeugd van het land. Ook wordt deze dag soms gevierd met bijzondere evenementen. Denk aan luchtshows van de Koninklijke Luchtmacht, waarbij spectaculaire acrobatische vluchten te zien zijn. Koning Mohammed VI studeerde rechten en politieke wetenschappen. Zijn regeerperiode kenmerkt zich door aandacht voor moderniseringen in Marokko, al blijft het land ook op de traditie gebouwd. Dus vandaag een felicitatie voor de koning van Marokko en alle aandacht voor de Marokkaanse jeugd, want zij zijn natuurlijk de toekomst van het land. De Horizonagenda komt eraan, ook Stevie Wonder en nu Soul to Soul.
1: De Radio Horizon.

0: en Bergijk. Irene Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van Irene Kranendonk op de Baronie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Lekker om weer een keer terug te horen, want dat is heel lang geleden. En wanneer hoor je dit nog op de radio? Martika en Martika's Kitchen. Haar andere mooie hit was Love, Thy Will Be Done. Geschreven en geproduceerd door Prince.
1: Rolf Simons.
0: Bijna 8:30, goedemorgen en welkom bij het nieuws van bij ons met 3 berichten uit onze regio. En we beginnen met een aankondiging voor televisiekijkers, want RTV Horizon brengt vanaf maandag 24 tot en met zaterdag 29 augustus de videoserie Het Gevoel van de Brabantse Dag. De serie neemt kijkers mee achter de schermen bij de 16 wagenbouwersgroepen, waarin de laatste weken voor het evenement flink wordt gebouwd, gepast en gerepeteerd. Niet alleen het formaat van de wagens komt in beeld, maar vooral ook de mensen en de kleine momenten eromheen. De afleveringen zijn te zien op rtvhorizon.nl en 1 Kempen TV. Elke dag om 10 uur, 12 uur, 2 uur, 's middags, 4 uur 's middags, 6 uur 's avonds en 8 uur 's avonds. En ook online via het YouTube-kanaal van RTV Horizon. Dan een bericht uit Kranendonk, want het college vindt dat lokale bedrijven een eerlijke kans moeten krijgen op gemeentelijke opdrachten, maar kan gisteren niet zeggen hoeveel opdrachten daadwerkelijk bij Kranendonkse ondernemers terechtkomen. Dat bleek uit de antwoord van wethouder Boelens op vragen van de VVD-fractie. Die stelde de vragen nadat ondernemers melden vaak pas van een opdracht te horen als de selectie van uitgenodigde partijen al rond was. Volgens het college gebeurt die selectie niet willekeurig, maar op basis van kennis, ervaring en capaciteit. Vestigingsplaats mag daarbij geen doorslaggevend criterium zijn. Een overzicht van opdrachten per vestigingsplaats van de aannemer bestaat niet. Om toch op de radar te komen kunnen lokale bedrijven zich aanmelden bij de ondernemerslijst van inkooporganisatie BISOP. Het college ziet in de huidige aanpak voldoende waarborgen en geen reden om het beleid te evalueren. En we eindigen in Hezen. De gemeente Hezenleende waarschuwt voor een bedrijf dat langs de deuren gaat met informatie over woningisolatie en daarbij de indruk wekt namens de gemeente te werken. Dat klopt niet, benadrukt de gemeente. Op dit moment gaat er helemaal geen bedrijf namens Hezenleende langs de deuren. Wie eerder wel namens de gemeente is benaderd, had te maken met energiecoöperatie Opgewekt Hezenleende of met een andere actie waarbij een energiestudent op bezoek ging. Een subsidie voor woningisolatie bestaat overigens gewoon en informatie daarover staat op de website van de gemeente. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt namens de gemeente te komen, vraag dan gerust om meer uitleg en neem bij twijfel contact op met de gemeente. Nieuwe acties worden voortaan altijd vooraf aangekondigd via de website en de nieuwsbrief. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Bruno Mars, samen met Cardi B en Finesse, hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 21 augustus 2026 en precies 43 jaar geleden overleed de 15-jarige Kerwin Duinmeijer aan zijn verwondingen. Een dag eerder werd hij in Amsterdam neergestoken door een skinhead om zijn huidskleur. Het was, zo wordt gezegd, de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Op zijn grafsteen staat Black is Beautiful. Naar aanleiding van deze moord schreef Frank Boeien het liedje Zwart-Wit. De single van de Frank Boeien groep kwam op 28 januari 1984 binnen op plaats 24 in de Nederlandse top 40. Zwart-Wit bereikte uiteindelijk de vierde plaats. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Dat was de reactie van Frank Boeien op de moord van de 15-jarige Antilliaan. Op het maatschappijkritische lied volgden bedreigingen aan het adres van Boeien. Politiebewaking bij zijn kleedkamer was het gevolg. Het verhaal van de dader is verfilmd in de film Skin uit 2008... en in 2023, 40 jaar na de moord, verscheen de documentaire Kerwin. Daarin blikt zijn broer Poorly Lucas terug op wat er is gebeurd... en op de enorme impact die de dood van Kerwin op velen heeft gehad. Elk jaar op 20 augustus wordt Kerwin herdacht in Amsterdam. Op de Dam bij het standbeeld van Mama Barranca in het Vondelpark. Een blijvend eerbetoon. Een blijvend protest tegen racisme. Vandaag draaien we Zwart-Wit... van de Frank Boeijgroep.

Never Tear Us Apart hier bij Radio Horizon. En daarvoor hadden we ook nog La Bouche en Be My Lover. Het zit erop voor deze week, Simpel Simons. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier zo meteen met Horizon at Work. Maandag ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe week. Een nieuwe Simpel Jam. Open deurplaten, kortom, alles wat je gewend bent van dit programma. En voor de allerlaatste keer, in ieder geval als Simpel Jam, Tangerine featuring Venice, By Your Side. Oh.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
9: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
8: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
10: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
8: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: De lange toertocht Diekirchvalkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de organisatie heeft tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbranden in de Belgische Hoge Venen. Volgens de organisatie zijn vooral de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers doorslaggevend. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een toertocht door het gebied te organiseren, terwijl de Belgische autoriteiten inwoners in de wijde omgeving oproept ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen vanwege roetdeeltjes in de lucht. De korte, alternatieve route van 150 kilometer gaat wel door. Die zal starten vanuit Valkenswaard rond 9:00. En als de rijders van deze tocht binnen zijn, zal ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt plaatsvinden zoals in voorgaande jaren. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7:00 s'avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat de schoolstraat richting de gemeentehuistuin. 22 augustus de open tententocht van de Brabantse Dag. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

Ain't no jet airliner. Wij ook niet. 5 over 10. Op deze vrijdag de 21ste augustus, jaar 2026. Luisteraars van harte welkom. Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes. Tot aan 12 uur dit programma. Bedanken Rolf Simons geven voor zijn ochtendprogramma. U weet het, elke werkdag, 's morgens tussen 7 en 9 uur. Zijn we weer op de hoogte van bijzonderheden? Ja, dat is ook wel leuk om dat eens te vermelden. Wat gaan wij doen? Straks wat aandacht voor de naderende Brabantse dag in Hezen. Ja, binnenkort is het weer zover. En vanaf 24 augustus is het ook weer Wagenbouwers FM vanuit Hezen. In een prachtige glazenhuis. En dat is voor de eerste maal ook via DAB te volgen. Dus niet alleen FM, ook DAB. En dan het sportnieuws. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de competities en zo, daar volg ik meestal niet zo. Heb ik het even over het hockeyen. Maar als dan zo'n wereldkampioenschap aan de gang is en we zien zo die wedstrijden is, vroeg op de avond, dan is dat toch best spannend. Eigenlijk net zo spannend als het WK voetbal. Want gisteren hebben dan de heren weer gewonnen van Japan met 4-1. Was een best beladen wedstrijd, dus viel niet mee. Maar ook ze hebben zich geplaatst voor de tweede poolfase. En dat geldt ook voor de dames. Die gaan vandaag weer hockeyen tegen India. En die uitzending op NOS begint om 17:45 vanavond. Ah.

Ik kwam het schuifje weer eens onverwachts tegen. Ik dacht, hé, dat is toch leuk, 1971. Lang geleden, je hoort hem bijna nergens meer. Geen één hitparade staat hier nog in. Of geen ene top 2000, 4000, 6000, of weet ik veel. Het staat er gewoon niet in. Maar het is gewoon een keileuk nummer. Ocean, 1971, Put Your Hand in the End. En toen was het wel een behoorlijke hit, jazeker. Daarvoor hadden wij Miss Montreal en Just a Flirt. En hier is Paul en Linda McCartney.

0: Dat was opname van Paul McCartney en Linda McCartney en Mal of Kintyre. En dan nu even naar het volgende. Want RTV Horizon, even kijken, even de Horizon-serie kijkt achter de schermen van de Brabantse dag. Jij krijgt net een A4'tje binnen, dus nieuws van de pers. Helemaal nieuw, jazeker. Wat staat er te gebeuren? Van 24 tot en met 29 augustus te zien op RTV Horizon 1 Kempen TV. De serie achter de schermen van de Brabantse dag. Want de parade duurt één zondag, op 30 augustus. Maar het werk begint al weken eerder. En met de videoserie Het gevoel van de Brabantse dag neemt RTV Horizon 1 Kempen de kijker mee achter de schermen. Naar de mensen die het evenement ieder jaar opnieuw mogelijk maken. Nou, dat mag je echt niet missen. Het is zo'n prachtige productie. En dat is gewoon voor iedereen de moeite waard om dat eens te bekijken. Nou, wanneer kun je dat bekijken? Nou, dat kan dus op het signaal van RTV Horizon 1 Kempen TV. En dat is morgens vanaf 10 uur te zien. Om 12 uur in de middag. Om 2 uur in de middag. 4 uur in de middag. 6 uur in de avond. En om 8 uur nog 's avonds. En online kun je kijken op het YouTube-kanaal van RTV Horizon. Nou. De Brabantse dag 2026. Dat is allemaal echt de moeite waard. Heel mooi.
1: Wat wij doen is zo uniek binnen alle parades. Bij ons zie je eigenlijk misschien wel 100 acteurs op één wagen. Ja, en daar mogen we heel trots op zijn.
2: Als je kijkt dat we met bijna 2000 man de hele zomer bezig zijn om een wagen te bouwen. En dat doen we heel mooi in 16 groepen in onze tenten.
3: Mensen vragen heel vaak, ga je op vakantie? Nou, we gaan een paar dagen weg, want we hebben een Brabantse dag. En dan kijken ze ons heel raar aan, van, ja, je bent gek.
4: Virus vind ik altijd, dat trekt aan. En dat was in 1974 en dat is nou nog.
5: We beginnen met helemaal niks. En 3-4 maanden later hebben we met z'n allen iets fantastisch gemaakt.
6: De gevoel is niet te omschrijven, dat is gewoon geweldig.
7: We zijn allemaal vol passie bezig om dat ene ding op de weg te zetten.
8: Maar op die dag zelf doen we het voor het publiek. Op die dag sta ik daar voor de mensen langs de kant. En hoop ik vooral dat zij het naar hun zin hebben.
9: Ik heb spel 2 keer gedaan, dan zit je in je element en dan vliegt die parade voorbij.
10: Een boost van adrenaline is een dag. Echt geweldig.
11: Volledig in je stuk zitten en hopen dat je de mensen kan vermaken.
12: Er is niks mooiers dan te zorgen dat die mensen genieten.

0: Alles uit de kast. Hier komt het er wel uit in Hezen. Ja. En dit was muziek uit Friesland van de kast zelf. En alles uit de kast is ook het thema dit jaar voor de Brabantse dag. Spitten en graaien naar historische gebeurtenissen in Brabant. En ze zijn al heel hard op weg.
1: Ja!

Ja, dat was... Ja, zeker. Rustig maar, jongen, rustig. Je krijgt wel een koekje. Paul Revere en de Raiders uit 1969. Let me. Ja, dat was gemeen, hè? Die producer heeft hij een beetje voor gek gehouden. Die dacht, nou, we gaan het afsluiten met de tape. En dan komt hij nog een keer terug met nou, let me, nou, vooruit. Een beetje Britse humor natuurlijk, ja. Zo dadelijk de agendaberichten met de hand van Groes. Eerst naar deze.

0: Op zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Heze als schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vraag heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. En met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, er liepen een paar zombies rond, hè, die opname. Ja, ja. Rod Argent en Colin Blunstone. En de formatie heette Argent, was een groot hit. 1972 met Hold Your Head Up, oftewel Houd Je Hoofd Omhoog. Ja, zo is dat toch. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendabericht hier bij Horizon. En op deze vrijdag de 21 augustus is het inmiddels alweer bijna 10 over half 11.

een dikke hit hoor, 1970. Ja, dat was Miguel Ríos en A Song of Joy. En hij gebruikte daarvoor enige gedeeltes uit de 9e symfonie van Beethoven. Nou, dat is ook wel, heeft die man ook al nog iets bereikt toch, hè? Exception had het niet beter kunnen doen. En dat was echt een groot hit. Ja, nou, oké, je stond op mijn lijstje, dus we gaan hem eens doen. En wat hebben we nog meer voor je? Een hele mooie van Bonnie Tyler en Lost in France. Nu door met Santana en Willie Nelson.

Sam Pence uit de jaren 60, de originele van The Searchers. En daarvoor hadden we Carlos Santana en Willie Nelson. En we all went, they all went to Mexico. Nee, we mochten niet mee. Nee, kaartjes waren niet geldig. We gaan er nog eentje draaien voor de commercials en de nieuws voor aan de vuur. Doen we dan met Jerry Rafferty in City to City. Tot straks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Eindhoven-Maastricht door een kapotte vrachtwagen bij Eurmond 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom 4 kilometer file bij knooppunt Markiezaad door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A76 bij de Duitse grens een half uur vertraging door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom vannacht. Welkom, Horizon het werk. Met verdomme achter de knopjes. En het is weer net 11 uur geweest en hadden fijne muziek van Robert Palmer en zijn groot hit Best of Both Worlds. Ja, ik kan je wel vertellen dat volgend weekend het centrum van Budel weer in de teken staat van de kermis. Vanaf zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september. Ja, en dat is niet alleen Budel, maar ook in Dommelen is het kermis geblazen. Ook vanaf de 29 augustus, ja. En Valkswaard heeft dan ook nog zijn Ibiza-markt op 29 augustus. Nou, moet allemaal een keuze maken. Of je kunt overal even naartoe, of je bepaalt zelf waar je naartoe wilt gaan. In ieder geval, er is voldoende te doen er in de regio. Nu dan Andy Williams, Music to Watch Girls By.

Dat was Papa Chico door Tony Esposito. Doet me al een beetje aan ijs denken. Ja, ja, kent het wel, van die Chico-ijs. Ja, ja. En daarvoor hadden wij Andy Williams. Nu dan de Beatles en het heet Paperback Writer. Paperback.

geluid van Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine en Oye Mi Canto. Een berichtje van Figuro van Heden. Die hebben op zondag 23 augustus, aanstaande zondag dus, live music met Ronald van der Lee. En het begint daar 's middags vanaf 2 uur. Figuro van Heden aan de Witwijd nummer 10 in de gemeente Bergijk. En er meer te melden? Even kijken. Ja, er is een pubquiz bij de Willem 2, zie ik er staan, in Valkswaard. En dat vanavond op de statie. Nou, is gezellig. Hier zijn de Boys of Summer door Don Henley.

Een van de vele hits voor Casey Finch en de Sunshine Band. Please Don't Go hadden we voor je. En daarvoor Don Henley met The Boys of Summer. Ja, de vakantieweken lopen op zijn einde voor de jongens en meisjes uit Hezen. De vakantieweek al daar. Mooi, vandaag de laatste dag. Dat geldt ook voor de Doeweek Dommelen Valkenswaard. Wordt allemaal keurig afgesloten vandaag. En dan kijken ze terug op een toch een aardige week. Tussen de buien door was het toch goed te doen. Joe Lewis en...

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze bericht en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, met het lapje voor zijn oog was dat. Nee, we werden niet voor het lapje gehouden. Het was Dr. Hoek. En Baby Makes a Blue Jeans Talk. En we bedanken Hans van Groeze wederom voor de agendaberichten. Groot hit voor Gloria Gaynor. Reach out, I'll be there.

dat was Christopher Cross en Ride Like the Wind. Daarvoor hadden we Gloria Gaynor. Ja, we hebben het al vermeld. Het hockey, het WK hockey, is volop aan de gang bij ons in eigen land. En het is best aardig om dat toernooi te volgen. En die competitie normaal volg ik niet zo snel. Maar zo die landenwedstrijden voor een WK, wereldkampioenschap, is altijd toch wel verrassend en leuk om te kijken. Ja, en ook vandaag kunnen we weer vooruit. Want gaan we even kijken. Vanaf 17:45 in de vooravond is de wedstrijd Nederland tegen India. En dat betreft de vrouwen. En dan morgen is de wedstrijd voor de mannen, Nederland-India. En dan begint het ook om 17:45. Allemaal heel toevallig dat het zo uitvalt, denk ik. Ja. Ritmo de la noche, nu.

0: stad door. Aan de band of op de bouw. Horizon Network staat aan. De hits die je kent tijdens je werk. Radio Horizon.
1: En dat was de opname van Mystic en Ritmo de la Noche. En daarvoor hadden we Christopher Cross ook nog gedraaid. Jazeker. We gaan US Corporation nog voor je doen. En een stukje even kijken. Anouk, geloof ik. Ja, dat kan nog net. En dan gaan we op weg richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de Smaak van Smaak. Dan gaan we de middag in met Peter van Echt. En dan is het alweer snel richting de avond. En in ieder geval het weekend in zicht. Voor de mensen die nog aan het werk zijn, hou het even recht. En voor de mensen die bezig zijn aan hun laatste vakantiedag, ja, heel veel sterkte nog. Het weekend belooft toch iets droger weer te worden. En dan gaan we weer op weg richting maandag. Zover is het nog niet. Zo zeg je eerst een heel fijn weekend en tot maandag. Dag.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Eindhoven 5 minuten vertraging bij Sint-Nikkels-Gestel. 5 minuten bij A58. Vlissingen, Bergen-op-Zoom bij Afrit Kruiningen door een ongeluk. De weg is weer vrij. En er staat een file op de N289 Goesputten bij Kruiningen 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaad 5 kilometer richting Tilburg vanuit Breda. Op de A58 een kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Bavel, 8 kilometer file. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging 6 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 7 kilometer, 10 minuten extra. A76 Leen-Duitse grens een kwartier vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Radio Horizon. Peter Zwaag.

0: Zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Hezen als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost 5 euro en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67e Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, kom er maar bij. Kom gerust een klein stukje dichterbij ook. Hadden wij George McRae en One Step Closer op deze vrijdag, deze 21ste augustus. Een bijzonder goedemiddag en welkom.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

traditie van gemaakt om elke werkdag van maandag tot en met vrijdag het tussenuur voor u te presenteren. Maar voorlopig is dit dan toch echt de laatste, want we gaan een week of drie met vakantie. Een goede traditie, een good tradition, hadden wij Tanika Tikkerum. Thank God it's Friday. Vrijdag 21 augustus, leuk dat je luistert. Is dit de Boys Town Gang?

goed plaatje. De Boys Town Gang en I Just Can't Help Believing. Afgelopen week hebben we te maken met een regenachtige week. Maar als we dan vooruit kijken naar het weekend wat natuurlijk aanstaande is, ziet het er eigenlijk allemaal best wel aardig uit. Het centrum van Budel staat van zaterdag 29 augustus tot en met woensdag 2 september helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. In het dorpshart staan zo'n 30 attracties opgesteld. En de kermis wordt woensdagavond afgesloten met een vuurwerkshow, dus op woensdag 2 september. En wethouder Geert Rijkers van de gemeente Kranendonk opent de kermis op zaterdag 29 augustus om 2 uur bij het muziekpodium op het Kapucijnerplein. Dus mocht je bij jezelf denken van, nou ja, het kermisseizoen is wel voorbij. Wel nee, in Budel, daar gaat het gebeuren, volgend weekend. I found

Blackman, Turner en Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de open tententocht morgen, zaterdag 22 augustus. De open tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat ook een informatiezuil met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep. En uiteindelijk ook het gekozen onderwerp. En op de zuilen zijn dan weer letters te vinden. En alle letters samen, die vormen uiteindelijk weer een puzzelzin. En onder de goede inzendingen worden er dan uiteindelijk ook nog prijzen verloot. Bezoekers kunnen morgen terecht tussen 10 en 4 uur om een kijkje te nemen op de bouwlocaties. En de open tententocht is verder gratis toegankelijk. En meer informatie vind je uiteraard op de website van de Brabantse Dag. Dit is Danny Vera, It's in My DNA.

King hadden wij met Love and Pride. De laatste grensparkwandeling van het jaar van wandelvereniging Voetje voor Voetje vindt plaats op 25 augustus. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. Alle routes beginnen bij de kantine van voetbalvereniging De Valk. En dat vind je aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard. Starten kan vanaf 8 uur op 25 augustus. En de wandelroutes eindigen bij kinderboerderij De Kleine Meer, ook in Valkenswaard. En het is dit jaar de 8e grensparkwandeling die Voetje voor Voetje organiseert. En voor meer informatie over de routes kun je terecht op de website van de wandelvereniging. Vindt een leuke naam, echt waar. Voetje voor Voetje. Is dit met

zal je maar gezegd worden, hadden wij Madness op de radio. Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus vindt in onze regio een militaire oefening plaats. Tijdens deze oefening komen militairen mogelijk ook door de gemeente Valkenswaard. En Defensie voert deze oefening uit in het kader van opleiding en training. Tijdens deze oefening verplaatsen groepen militairen zich te voet door de regio. Voetje voor voetje dus eigenlijk. Zowel overdag als 's avonds, maar ook 's nachts. En zij maken hierbij gebruik van bestaande wegen en paden. Het verkeer zal naar alle verwachting hiervan geen hinder ondervinden. En als er dan toch schade ontstaat door deze oefening, dan kun je een klacht indienen. Dit kan via www.defensie.nl. Vermeld hierbij wel specifieke gegevens, zoals de datum, de tijd is dan ook zeer belangrijk, de locatie en ook de aard van de schade. Dus mocht je nou vanaf volgende week 's nachts een groep militairen mee tegenkomen, niet schrikken, het gaat hier dus echt om een oefening, gelukkig maar. Goed dat we op alles voorbereid zijn. Dit is Dr. Pop en World at War.

En dit was dan voorlopig het allerlaatste tussenuur, vrijdag 21 augustus. Want zondag dan gaan we er een aantal weken op uit. We hebben een campertje gehuurd. En dan ga ik samen met mijn vrouw Italië doorkruisen. Lijkt me hartstikke leuk, nog nooit gedaan. Dus ik zal de ervaring met je delen na een weekje of drie. Stella Lefty hadden we met Basten. Is dit

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is er nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt 5 kilometer en een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer even vrij met de vertraging nog 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Rijden 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg race op 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dutch Bus. Frankie Smit, hij overleed op 8 maart 2019. In het verleden schreef hij muziek voor de OJ's, maar ook de Spinners. En dit was toch wel zijn allergrootste hit die hij ooit maakte. En dat gebeurde in 1981. Hadden wij de Double Dutch Bus. Even na 4 uur, vrijdagmiddag. We gaan op naar een nieuw weekend. De allerlaatste Echt van Echt voor deze werkweek. En bovendien is het ook de allerlaatste Echt van Echt voor een week of 3 wat mij betreft. Want na zondag, na het programma Fris uit de Veren, dan stappen we in ons campertje. En dan gaan we een week of 3 ons bezighouden in Italië. Ik kijk er nu al naar uit. En mocht er het komende uur ergens een kansje voor je zijn, hè, pak die kans.

16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor het publiek tijdens de open tententocht morgen zaterdag 22 augustus. De open tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat ook een informatiezuil met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep en het gekozen onderwerp. Op de zuilen zijn uiteindelijk ook letters te vinden en alle letters vormen een puzzelzin. Onder de goede inzendingen worden de prijzen verloot. Je kunt morgen terecht tussen 10 en 4 uur

mooie muziek van Sven Siliers. Maar verbeter me maar als ik zijn naam niet goed uitspreek. Hij heeft Zuid-Afrikaanse roots. En op zijn 14e verhuisde hij naar Almelo. Sven leerde al vroeg gitaar spelen en liedjes maken. En dat doet hij heel erg leuk. Dit is zijn meest recente en die heet Somebody New. Het is 5:05. Dit is Bruce Hornsby and the Rains. Wat een heerlijke swingende piano song.

Olivia Dean met The Man I Need. En daarvoor hadden we dus nog Bruce Hornsby en The Rains met The Way It Is. Voor deze vrijdag hebben wij straks natuurlijk tussen 6 en 7 uur nog een nieuwe knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam. Blijf daarna maar lekker luisteren, want tussen 7 en 9 uur doen we nog Horizon Verbreed, de vrijdageditie. En dan tot 11 uur vanavond nog Jordan en Stef.

De laatste grensparkwandeling van het jaar van wandelvereniging Voetje voor Voetje vindt plaats op 25 augustus aanstaande. Wandelliefhebbers kunnen kiezen uit de 4 routes van 7, 11, 16 of 20 kilometer die allemaal door het grensparkgebied rond Valkenswaard voeren. Alle routes beginnen uiteindelijk bij de kantine van voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat 85 in Valkenswaard. Starten kan vanaf 8 uur. En de wandelroutes eindigen bij kinderboerderij De Kleine Meer, ook in Valkenswaard. En het is dit jaar de 8e grensparkwandeling die Voetje voor Voetje organiseert. En voor meer informatie over de routes kun je terecht op de website van de wandelvereniging. Dit is Queen, and I want to break free.

0: De lange toertocht Diekirchvalkenswaard gaat dit jaar niet door. Het bestuur van de organisatie heeft tijdens een spoedoverleg unaniem besloten de editie van 2026 af te gelasten vanwege de natuurbranden in de Belgische Hoge Venen. Volgens de organisatie zijn vooral de gezondheid en de veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers doorslaggevend. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een toertocht door het gebied te organiseren, terwijl de Belgische autoriteiten inwoners in de wijde omgeving oproept ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen vanwege roetdeeltjes in de lucht. De korte, alternatieve route van 150 kilometer gaat wel door. Die zal starten vanuit Valkenswaard rond 9:00. En als de rijders van deze tocht binnen zijn, zal ook de traditionele ontvangst van de deelnemers op de markt plaatsvinden zoals in voorgaande jaren. Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. En die parade vertrekt om 7:00 s'avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Natuurmonument organiseert een wandeling tijdens het vallen van de avond. Ontdek alles over de vleermuis, verborgen in de nacht. Ga mee op zoek naar de vleermuizen en geniet van het Dommeldal in de schemering. Tijdens de schemer worden vleermuizen actief. Ze zijn hongerig en gaan op jacht naar insecten, waaronder nachtvlinders. De wandeling is geschikt voor mensen die goed ter been zijn vanwege de donkere en oneffen paden, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Deelname uitsluitend na aanmelding en dat kan via www.nm.nl/agenda. Volgende week zaterdag, de 29e, de vleermuizenwandeling in het Dommeldal. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

hadden wij Bluff met Beter. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda met Hans van Groezen. Doen we straks in het volgende uurtje nog een keertje. Ja, afgelopen week, het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, is de drummer Frank Beard van ZZ Top overleden. De enige van de drie zonder baard. En hij zorgde voor dit intro.

Smit, de drummer van ZZ Top. Hij is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt. Hij kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen. En hij overleed uiteindelijk in zijn ranch in Texas. Een grote hit was dit voor ZZ Top met Gimme All Your Lovin'. Dit is de Bauza en...

0: inderdaad, de Sharp Dressed Man van ZZ Top is ook een vette plaat. Kunnen we morgen doen in het programma Fris uit de Veren. Dit was de Bauza met Magnetic. Tot zometeen na de klok van 5 uur.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: even geleden dat we iets nieuws gehoord hebben van deze Mark Ember. Maar desalniettemin, het blijft een leuke plaat. We hadden Good To Be. Vrijdagmiddag, even na 5:00, het nieuwe weekend is zojuist begonnen.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon.

laatste uurtje echt van echt voor deze vrijdag. Het is bijna weekend. Eindelijk weer een aantal dagen waarin niks moet en bijna alles mag. En ook in het weekend, leuke programma's op de radio. Morgen vroeg zijn we er nog met het programma Fris uit de Veren. Doen we ook nog aanstaande zondag. Dus heeft u nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.

0: hebben een beetje een... Nou ja, een soort van herfstachtige week achter de rug. Maar dat was hard nodig ook voor de natuur. En als we dan met een schuin oog al naar het weekend kijken... dan wordt het best aardig weer. Trouwens, Crowded House en you're the weather with you.
1: What

Ja, een heel goed advies voor deze vrijdagmiddag. Drive safe. En misschien bent u ook wel rijdende richting knooppunt Leenderheide. Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Want in dit uurtje Echt van Echt zijn wij ook altijd onderweg naar knooppunt Leenderheide. Straks om 6 uur. Hadden wij Miles Smith en Niall Horan. De nieuwe van...

0: zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: college van Kranendonk vindt dat lokale bedrijven een eerlijke kans moeten krijgen op gemeentelijke opdrachten. Maar kan niet zeggen hoeveel opdrachten daadwerkelijk bij Kranendonkse ondernemers terechtkomen. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Boelens op vragen van de VVD-fractie.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

hadden wij het verhaal van Lose You To Love Me van deze Selena Gomez. Zometeen, ja, dit is andere koek. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze vrijdag met Hans van Groezen. En tot in die tijd de Steve Miller Band en Rockin' Me.

0: Op zaterdag 22 augustus zijn er twee bijzondere voorstellingen van de Orde van den Prins in het Perron. Deze Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Taal en Cultuur presenteert een middag vol verhalen, muziek, poëzie en geschiedenis. Zo vertelt Jeroen Leidsman over de oorlog in de regio Eindhoven in 1629 en het dagboek van bisschop Ophovius. Peter Tobe vertelt over Heze als Schildersdorp tussen 1880 en 1930. Daarnaast zijn er verhalen, gedichten en pianomuziek. Bezoekers kunnen kennis maken met de Orde van den Prinsen en meedoen aan een prijsvraag. Voorstellingen beginnen om 2 en 4 uur. Een kaartje kost €5 en is verkrijgbaar via de site van het Perron of aan de bar. De zomerstop is voorbij bij Theater de Hofnar. Bezoekers kunnen terecht in het Duizenburg Theatercafé voor een kopje koffie of thee. Het café is open vanaf 's ochtends 9 uur. En ook de theaterkassa is weer open. Wie vragen heeft over voorstellingen of tickets wil kopen, kan vanaf nu terecht bij de kassa op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 1 tot 5 uur. Met de heropening maakt de Hofnar zich op voor een nieuw theaterseizoen vol voorstellingen en activiteiten. Kijk voor meer informatie over theatervoorstellingen en activiteiten op hofnar.nl. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 's middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11 uur open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: David, Jorre, Fill Me In. Bedanken wij Hans van Groezen voor zijn bijdrage wat de Horizon Agenda betrof de afgelopen week. En ik wens bij deze Hans alvast een heel goed weekend. En over een weekje of drie, ja, dan spreken we elkaar pas weer, Hans.
1: Ja,
0: zo gaat dat. We lopen tegen het einde van het programma Echt van Echt, maar nog niet helemaal. We hebben het beste voor het laatste zo'n beetje bewaard. The greatest love of all.

0: Ja, Whitney Houston, you're the greatest love of all. Hij staat er klaar voor, zometeen voor een nieuwe knooppunt Leen de Rijden, mijn collega Frans van Dam.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio.
0: Ja, en na knooppunt Leen de Rijden nog de vrijdageditie van Horizon Verbreed. En Jordan en Stef, die zijn er ook nog, hè, tot 11 uur vanavond. Dus lekker blijven luisteren. Een heel goed weekend voor iedereen die het horen wil. Morgen vroeg om 9 uur zijn we er nog met het programma Fris uit de Veren.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhese heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
8: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
9: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
10: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
9: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
11: Start je dag met Fortune Coffee.
12: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files nu snel aan het oplossen of korter aan het worden. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout ook 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N256 Goes richting Zierikzee. Vanaf Goes de Poel staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Druk allemaal. 5 minuten over 6 uur ongeveer. Van harte welkom. Dit is de vrijdagavondaflevering van Knoop in Lenen Rijden. We gaan eraan beginnen, jongens. Jazeker. Zo, alstublieft. Gelijk iets nieuws. Dit is Justin J. Ja, ik hoorde hem van de week en ik vind hem echt goed samen met Eva.

hoor je denken, waar ken ik dat sampletje van? Nou, ik zal u uit de droom helpen. Get Down on Saturday Night. Oliver Cheatham uit 19... Wat was het? Ja, begin jaren 80, dacht ik, als ik me niet vergis. Justin J en Eva. En Do I Like You Like That. Hou hem in de gaten. Wat een hit, hoor, dit. Ik zeg het nu al even. Goed, jongens. Lekker dansbaar programma vandaag. Voetjes van de vloer nu met Abba. That's your...

Zullen we dan maar zeggen, Mike Lindop en Mark King. Hoor die goed op dit nummer van Level 42. 1983, The Pursuit of Excellence. Niet happiness in dit geval, maar dat was het album waar dat het uit komt eigenlijk. Kwart over zes, Radio Horizon. Lekker dansbaar en vrolijk programma. Echt zo'n programmaatje vandaag waarvan je zegt van ja, ik stop er eens mee jongens. Het is weekend en zoek het allemaal maar lekker uit. Maar het hoeft natuurlijk niet. Dit is Chicago. We gaan terug naar...

0: 20 minuten. En het is ook aansluiten aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
2: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

Heerlijke Motown-muziek op je radio. Detroit Spinners, 1976. De Rubber Band Man nog een keer hier in Knoop in Leenrijden. En binnenkort een gezellig avondje met Motown en Philly Soul. We houden u op de hoogte wanneer, hoe en wat allemaal. We gaan naar Down Under. Daar is het winter op dit moment. Empire of the Sun.

0: toch heerlijk hoor, dit In The Stars uit een Foreign Tongues album wat 10 juli uitkwam van de Rolling Stones.
1: Horizon, de streekomroep voor Heesleende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
1: De hits die je kent. Oh yeah. Radio Horizon.
0: En er doen nogal wat goede artiesten aan mee aan dat album. Ik noem hem Paul McCartney, Robert Smith van The Cure, Steve Winwood en Chad Smith. Is dat niet de drummer van de Red Hot Chili Peppers? Ik dacht het wel, hè? Ja. In The Stars, ja, inderdaad. 11 minuten over 6, 7 Radio Horizon. Met wat hulp van de Eagles is hier Randy Newman. En

Wally Wachtel. Nou, heb je ze wel zo'n beetje allemaal gehad. Het stond allemaal, het was allemaal te horen op Little Criminals. Het album dat uitkwam in 1979, dacht ik. Ja, 1979. En we draaiden Short People nog een keer van Randy Newman. De man van Rider in the Rain en I Love L.A. Binnenkort nog eens een keer draaien. 7:15. Dit is de laatste single van Niall Horan nog een keer. Dinner Party.

kan er maar bij hebben. De hardest working man in showbiz, James Brown. Lekker dansbaar. I Feel Good en daarvoor Niall Horan en Dinner Party. Zometeen is het alweer tijd voor Hans van der Meijs. Ja, onze Hans. Hij is er nog niet, maar hij wacht in de spanning af. Die hoor je zo met Horizon Verbreed. En natuurlijk de Simple Shazam voor de laatste keer. Tangerine. Maar eerst deze.

snel vergeten, dat wereldkampioenschap. Shakira en Burna Boy draaiden we. Oude nummer 1 en Die Die. We zijn er doorheen, jongens. Bye bye, wil ik bijna zeggen. En we sluiten af met een simpeltje, Sam. Tangerine. En veel plezier met Hans en tot volgende week. Oh.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
3: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
2: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land nog op de A76, alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meij.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
2: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meij.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Stef.
5: Ja, het is vrijdag, iets over 9. We zijn er gewoon weer.
6: Jazeker.
5: Dat is wel echt een verademing, hè?
6: Uiteraard.
5: Voor de mensen denk ik ook, want het weekend begint. Ja, ja.

0: Heb je nou ZLEDW? Dus even kan officieel beginnen.
1: Ja?
0: Is er zover?
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké.
1: Is het weer zover?
0: 9:10.
1: We mogen weer.
0: Ja, nu mogen we echt officieel beginnen. Vertel eens, wat wordt het allemaal vandaag?
1: Alles wat de mensen van ons gewend zijn. Een heleboel regionieuws, een heleboel muziek. Om het half uur het weer. De bekende feestdagen.
0: Ja.
1: De bekende verjaardagen.
0: Ook nog.
1: Beetje hitradar.
0: Ook nog.
1: Ook al.
0: Alles. En natuurlijk gewoon het begin van je weekend. Gewoon goede sfeer. Daar staat het eigenlijk onbekend, hè?
1: Ja, zeker.
0: En daarom, begin van je weekend. Hier is The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Lost Frequencies, Live It All. Hij is pas een klein anderhalf maandje uit, maar het klinkt als iets wat ik ken.
1: Ja, die laatste paar noten deden me echt aan iets anders denken.
0: Ja, dat klopt. Shit, daar ga ik even over nadenken.
1: Ik was niet heel
0: bewust aan het luisteren. We zijn natuurlijk alle dingen aan het voorbereiden ondertussen. En zo. Over voorbereiding gesproken, je hebt regionieuws gevonden.
1: Jazeker. Gemeente Heezerleende start in september met werkzaamheden aan de fietspaden langs de Leendeweg in Heezen en de Langstraat in Leende. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud en het aanpassen van delen van de bestaande fietspaden. Met het project wil de gemeente de fietspaden onderhouden en waar nodig aanpassen aan het huidige gebruik en de inrichting van de fietsverbinding tussen Heezen en Leende. De gemeente Heezerleende geeft aan tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te proberen rekening te houden met de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en zijwegen. Ook blijft gedurende de werkzaamheden steeds één fietspad beschikbaar voor fietsverkeer. Waar nodig worden tijdelijke verkeersmaatregelingen en omleidingen geregeld.
0: Stef, in Budel lag een hele tijd allemaal dicht.
1: Ja, dat is nu tijdelijk iets minder, maar nog steeds. En dat wordt dadelijk na de bouwvakvakantie beginnen ze weer.
0: Ja, dat. En ik reed dus van de week weer voor het eerst zelf. Mm-hmm. Want eigenlijk kom ik niet heel vaak in Budel of zo.
1: Het lijkt wel echt in één keer een heel nieuwe plaats.
0: Het is echt heel gek.
1: Ja.
0: Ik zie dat ondertussen trouwens ook Luc uitstappen. Oh, gezellig. Oh. Onze laatste gast. Ja, laatste, wie weet.
1: Ja.
0: Hey. Maar dat is best wel gek dus. Als je een hele tijd dan niet hebt kunnen...
1: Ergens niet hebt kunnen zijn. Ja. En nu kun je er weer eens komen. En dan is het helemaal veranderd.
0: Luc, jij komt wel vaak in Budel, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Goh, hè?
2: Nou, net niet.
0: Net niet. Maar heb je last gehad van de werkzaamheden? Bij de Albert Heijn daar, bij de Jumbo?
2: Nee, ik persoonlijk niet. Ik rijd geen auto. Dus
1: dan.
0: Dat is nog makkelijker als geen auto
1: rijdt. Jij allemaal daar over het voetpad heen fietsen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Oké. Nou, in ieder geval, Stef, wij kunnen weer gerust alle winkels
1: precies
0: betreden. On the road again.

0: When I'm Gone inderdaad. En dat is ook Katy Perry. Inmiddels is ook Jasper hier. Hi.
1: Hoi.
0: Hi. Ik was eigenlijk vergeten dat je zou komen, maar dat is super gezellig.
1: Maakt niet uit. Ik had je ook echt niet iets van een uur geleden of zo gebeld.
0: Ja, ik vergeet allemaal. Dus, ja,
1: maakt niet uit.
0: Oké, Stef, je hebt voor ons het weer, toch?
2: Ja, zeker.
0: We moeten wel een beetje weten hoe we ons moeten kleden. Het is een beetje wisselvallig de laatste dagen.
2: Ja.
0: We gaan eens luisteren.
3: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
2: Vanavond komen vanuit het zuidoosten nog een lange tijd buien voor. Maar vanuit het noordwesten wordt het overwegend droog. Vannacht begint overal droog, maar in de loop van de nacht stijgt opnieuw de buienkans vanuit het noordwesten. Het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 14 graden. Ook zaterdag verloopt nog wisselvallig met meerdere buien, maar later op de dag wordt het droger. Zondag verloopt overwegend droog met flink wat zon en het wordt op beide weekenddagen zo'n 20 graden. Na het weekend stijgt de temperatuur een aantal graden en kan het weer zomers warm gaan worden.
0: Oké. Dus,
2: het gaat weer de goede kant op.
0: Weet je, eerlijk gezegd vind ik het niet zo heel erg als er af en toe iets verandert. Dat is eigenlijk wel.
2: Nee, ik ook niet. En ik vind een beetje regen vind ik ook helemaal niet erg.
0: Kijk, en
2: maar
0: dat is ook
2: geweldig.
0: Er is ook meestal wel een week in die overschakeling ergens dat ik me bedenk van, oh, winter is eigenlijk ook best wel gaaf, weet je wel.
2: Nee, dat duurt, heb ik niet gauw.
0: Ja, dat duurt niet heel lang.
2: Nee, ik moet zeggen, wij waren laatst de hond aan het uitlaten en toen liepen we buiten en zeiden, oh ja, nou, het is nu al donker. En was het 8:30 of zo, helemaal niet zo'n heel gekke tijd.
0: Ja, zo gek.
2: Maar midden in de zomer is het echt pas om 10:30 donker.
0: Het is wel zo, het komt ook deels door de bewolking. Als er
2: bewolking
0: hangen, dan
2: natuurlijk.
0: Het donker.
2: Maar ik had wel zoiets van, poh, die duistere dagen zitten er weer aan te komen, weet je wel. Dat het van 10 tot 6 alleen maar licht is, zeg maar. Dat, daar heb ik toch niet zo'n zin in.
0: De zon gaat nu gemiddeld onder om 9:15. Dus op zich valt het nog redelijk mee, maar dat is toch wel iets minder zon, vind ik altijd een beetje triest of zo.
2: Ja, het is niet goed voor de sfeer.
0: Maar op zich, winter heeft wel weer iets, maar dan wil ik heel snel terug naar de zomer. En de zomer, dan zeg ik zo van, oh ja, dit is wel prima, maar...
4: Nou, herfst is mijn favoriete seizoen, dus dat begint ook weer aan te komen.
0: Moet eigenlijk gewoon een beetje blijven wisselen voor mij, dat vind ik het interessantst.
4: Nou, seizoenen, fijn hè?
0: Seizoenen, oh.
2: Geweldig!
0: Ideaal. Over handen gesproken, Ilse de Lange, hier is Changes.

0: Nee, ik ben nou oud, hè? Ik ben derdejaars al.
1: Je bent oud, ja.
0: Och. Nee, voor de rest hebben we het heel rustig aangedaan. En denk ik lekker tranquilo week gehad.
1: Maar hoe is dat nou op te treden voor al die mensen die half schil kijken van de intro week?
0: Nou, ik moet ook wel zeggen, de sfeer was wel een beetje triest. Maar de sfeer bij ons zat er gewoon altijd wel goed in. Dat heb je altijd. We speelden al met een kleinere bezetting. Dus dat was wel was lekker cozy. Was
1: bezetting, dat klinkt ook wel...
0: Bezetting, ja. Ja.
1: Klinkt goed.
0: Nee.
1: Oké. Nog iets heel spannends?
0: Spannend. Nou ja, ik dacht dus dat ik 7 september zou beginnen met school.
1: Ja.
0: Maar dat is dus al 31 augustus.
1: Ja.
0: Dus dit is eigenlijk mijn laatste week. Ja, oei. Laatste week vakantie. Gaat snel, hè?
1: Dat is minder, hè?
0: Ja.
1: Dat is jammer. Oké. Jasper, jij?
2: Ja, ik heb vorige week, voor de laatste week, tijdens onze introweek ook weer, 2 vakanties gepland nog. En voor de rest heb ik niet zo'n hele drukke week gehad.
1: Wanneer was dit? Chilled. Je hebt 2 vakanties gepland?
2: Ik heb 2, zeg maar, weekendjes weg, maar dan niet in het weekend.
1: Oh, die heb je gepland?
2: Gepland. Ja. Dus ik ga 2 dagen wandelen in Duitsland en ik ga met wat vrienden naar Frankrijk.
1: Duitsland of Frankrijk, oké. Okay, ja. Okay. Wacht, en die was er niet klaar? Vertel, wat had je verder?
2: Ik heb dus ook nog niks gehoord van school. Ik neem aan dat ik op de 31ste begin, maar ik heb nog geen rooster. Ik heb helemaal niks.
1: Dat hoor je
2: dus,
1: ook vaak, hè?
2: Ja, meestal komen ze daar dan gewoon een week van tevoren mee. En dan, ja, zoek maar uit. Ja. En als je dan niet bent, dan telt je aanwezigheid toch niet. Dus ja,
1: Dat doen ze ook vooral bij de niet-eerstejaars. Want bij de eerstejaars willen ze nog een beetje normaal doen, weet je.
2: Klopt. Ja, ik had, toen ik eerstejaars was, ik ga nu ook naar het derde jaar al. Dus ja, wow. Ja,
1: je bent allemaal oud.
2: Ja, ik ben allemaal oud. Oh. Nee, met eerstejaars was het dan midden juni of zo. Kreeg je al de planning van de hele introweek, die dan eind augustus was. Dus ja... Ik dacht ook van, ja, dat kunnen ze op zich wel doorzetten. Maar kennelijk is communicatie een heel lastig vak.
1: Maar dat is ook gewoon een tactisch besluit, hè? Kijk, want die eerstejaars, die kunnen nog uitschrijven zonder te volgen.
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Precies.
1: Oké, Stef, heb jij al uitgeschreven?
3: Ja, ik was eigenlijk al wel uitgelezen, zeg maar. Ik deed niet echt met mij aan de conversatie.
1: Oh, oké.
3: Nee, ik heb nog een weekje extra vakantie. Ik heb nou nog... volgende week hoef ik nog niet naar school.
1: Oei.
3: Ja.
1: Maar wat ik me nou afvraag, hè? Sommige mensen moeten eerder naar school, andere later. Mm-hmm. Komt die tijd dan nergens te kort of zo? Of heb je dan een week minder les? Of...
3: Nee,
1: hoe werkt dat?
3: Ja, onze docenten boeit het volgens mij ook gewoon niet zoveel. Dat is intro week en ze moeten de eerstejaars moeten ze hebben. Die gaan ze even een paar dagen pesten volgens mij. En ons hoeven ze dan niet te hebben.
1: Op zich goed voor ons.
3: Ja, zeker. Voor mij wel.
1: Of ja, voor jou. Want,
3: voor jullie niet. Ja. Jullie worden al gepest.
1: Ja. Ja, dat is. Ik had afgelopen dinsdag mijn eerste fysieke dag daar.
0: Oeh.
1: Ja, nieuwe opleiding, dus dat was wel even spannend. Maar even een beetje je weg vinden. Maar niks heel bijzonders eigenlijk. En maandag is mijn eerste echte lesdag.
0: Kijk je dat naar uit? Oei.
1: Wacht, stop. Het antwoord is ja, alleen... nog wel. Ik heb het gevoel alsof ik na een paar weken wel weer een beetje zit van... dit wordt wel weer heftig. Maar voor nu heb ik er heel veel zin in, ja. Het is een mooie campus, zijn gezellige mensen.
3: Dan zit je al een heel eind in de richting, hè?
1: Ja, ik heb er op zich wel zin in, ja.
2: Nu ben jij weer de eerstejaars, dus nu wordt wel alles goed geregeld.
1: Dat is wel gek, hè? Dat is wel apart, inderdaad. Oké, verder nog geen spannende weekendplannen, iets? Iemand?
3: Nope. Nee.
1: Nee? Ik heb vliegt ergens heen? Nee,
3: voor volgende week heb ik wel iets heel bijzonders. Volgende week vrijdag heb ik rijexamen.
1: Oei.
3: Dus dan kom ik dan in de show, kom ik dat dan vertellen hoe dat is gegaan.
1: Ah, oké, gelukkig. Dat is dan
0: het rijexamen voor je
3: vrachtwagen. Ja, voor de vrachtwagen. Ah.
2: Hoeveelste rijbewijs is dit wat je nu haalt?
3: Daar ga ik geen statement over maken. Ja.
2: Oké. We hebben niet genoeg inkt meer om dat bij te vullen?
3: Nee. Ze spreken me bij het gemeentehuis. Als ik een nieuw rijbewijs aan moet vragen, spreken ze me tegenwoordig bij mijn voornaam aan.
0: Oh, oké. Dat zegt genoeg.
3: Ja.
1: Maar goed jongens, ondanks dat we er niet allemaal even veel zin in hebben, school begint toch. Volgende week horen jullie van mij hoe het ging, de week daarna beginnen jullie.
0: Ja.
1: Dua Lipa, don't start now.

0: Ja. Soms zee was dat. Stef, je hebt voor ons het regennieuws weer.
1: Jazeker.
0: Waar gaat het deze keer over?
1: Valkenswaard.
0: Oké. Spannend.
1: Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus vindt namelijk in de regio van Valkenswaard een militaire oefening plaats. Tijdens deze oefening komen militairen mogelijk ook door de gemeente Valkenswaard. Defensie voert de oefening uit in het kader van opleiding en training. Tijdens deze oefening verplaatsen groepen militairen zich te voet door de regio, zowel overdag als 's avonds en 's nachts. Zij maken hierbij gebruik van bestaande wegen en paden. Het verkeer zal naar verwachting geen hinder ondervinden. Als er schade is ontstaan door de oefening, kun je een klacht indienen. Dit kan via www.defensie.nl. Vermeld hierbij specifieke gegevens zoals datum en tijd, locatie en wat voor soort schade.
0: Oké, dus het is een oefening.
1: Ja.
0: Het is een soort training voor de militairen. Want die moeten natuurlijk wel een beetje voorbereid blijven.
1: Een beetje opgeleid zijn, inderdaad.
0: Ja, een beetje een soort training. Ja. Het is weer tijd, hè?
1: Oh.
0: Wordt nooit slecht. Dua Lipa.

0: Alicia Keys. No one. Niemand. Niemand, Luc.
1: Oh. Wel echt een banger, hè?
0: Luc, niemand leest het verkeer zo goed als jij.
1: Oh. Oh. Dankjewel.
0: Dat is echt zo. Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Nou, momenteel zijn er geen files in de regio.
0: Oh.
1: Nee, grapje. Grapje. Ja, er zijn geen files in de regio. Okay. Normaal gesproken vertel ik altijd wel wat meer.
0: Okay.
1: Nou, bijvoorbeeld de A2 tussen Nederweert en knooppunt Het Vonderen bij Echt is dicht van 28 augustus 8 uur 's avonds tot 31 augustus 5 uur 's ochtends. Dit is dus wegens werkzaamheden. En normaal gesproken heb ik meestal ook een extra nieuwsitem om te vermelden.
0: Ja.
1: Maar deze keer, en ik kijk even naar rechts. Deze keer is dat dus al gedaan.
0: Verdorie, Stef.
1: Had ik gehoord, vernomen. Ja, inderdaad. Hij probeert zich te verschuilen. Maar... Dus verder heb ik helaas niet echt veel te vermelden.
0: Nee, klopt. We hadden het net over dat in Leende in september werkzaamheden starten.
1: De fietspaden. Inderdaad. Ja, Vond ik wel een hele leuk nieuwsitem. Super veel op voorbereid natuurlijk.
0: Oh nee, al die voorbereiding zo.
1: Alles voor niets.
0: Maar ga je er zelf last van hebben.
3: Maar iemand heeft heel toevallig net iets te veel werk gedaan.
0: Hè, Stef? Nee, grapje.
3: Ja.
0: Mijn vraag. Heb je er zelf last van? Van de werkzaamheden?
1: Nee, ik er niet.
0: Niet? Oh.
1: Ik woon daar niet.
0: Maar dan kom je ook nooit of zo.
1: Nee. Oh. Nou, misschien is het een keertje recreatie fietsen, maar voor de rest.
0: Maar je hebt natuurlijk in Budelschoot ook gewoon een plus. Ik kan zeggen, wat als je een plus moet?
1: Ja,
0: maar je...
1: ja precies.
0: Oké, okay, nou dan in het kort, lekker doorgassen.
1: Ja, precies.
0: En ervoor gaan, oké. Okay. Marshmallow, Kane Brown, miles on it. New truck, big lady.

Jones and I, Never Seen the Rain, iets voor 10. En dat betekent dat het nieuws zo meteen begint. Maar eerst even een liedje wat je niet zo vaak hoort op Horizon. Hier is LF System, Afraid to Feel. Een soort voorteken voor 2 uur.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, Luc, het tweede uur, hè?
5: Ja, woehoe.
4: Het tweede uur, dan wordt het 2 keer zo leuk, toch?
5: Spannend.
6: Zoiets. Ja, zeker.
4: Okay. In ieder geval wat heftige muziek. Het zal ons weekend in te luiden. Ja, ja, ja.

0: rust gaat uur inkomen. Deels de lange hurricane. Maar Stef.
1: Ja.
0: Dit uur ook weer informatief regionieuws.
1: Als een orkaan. De 16 wagenbouwersgroepen van de Brabantse Dag in Hezen openen hun bouwtenten voor publiek tijdens de open tententocht morgen zaterdag 22 augustus. Al maanden wordt er in de bouwtenten volop gewerkt aan de paradewagens van de Brabantse Dag in Hezen. Tijdens de open tententocht kunnen bezoekers zien hoe de wagenbouwersgroepen werken. Ook vertellen de wagenbouwers over het ontwerp, de inspiratiebron en het proces achter de wagen. De open tententocht biedt niet alleen een kijkje in de keuken van de wagenbouwersgroepen. Bij iedere bouwlocatie staat een informatiecel met achtergrondinformatie over de wagenbouwersgroep en het gekozen onderwerp. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur 's middags een kijkje nemen op de bouwlocaties. De open tententocht is gratis toegankelijk. Meer informatie vind je op de website van de Brabantse Dag.
0: Dat is wel gaaf eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat is wel, ik hoor heel veel mensen om me heen die zeggen, als ik tijd zou hebben zou ik ook wel iets willen bouwen.
1: Oeh, dan heb ik slecht nieuws.
0: Wat?
1: Ja, daar ga ik nou ook tegen jou zeggen.
0: Maar je hebt geen tijd of wat?
1: Nee.
0: Nee, snap ik. Nee. Nee, ik ook niet. Maar heel veel mensen om me heen die zeggen van, als ik tijd had gehad, had ik dat
1: gegeven.
2: Zijn jullie daar bekend mee met dat Brabantdag in Hezen of dat bouwen?
1: Ja,
2: is dat een soort zeg maar carnavalswagens?
0: Ja, het is inderdaad voor mensen die hier niet wonen, is het wel een beetje gek.
2: Sorry, ik ben in Limburg, dus ik weet er niet zoveel van.
1: Ja, wij weten er wel iets van. We hebben er ooit staan te presenteren, maar...
0: Ja, nee, dus je mag het absoluut geen carnavalsoptocht noemen, dan word je opgehangen.
2: Nee, oké. Maar ik probeer zeg maar referentie aan.
1: Dan word je aan de schandpaal genageld.
0: Het is echt een parade.
2: Okay.
0: Het is een parade, een wagenparade. Mensen bouwen heel lang aan wagens. En er is meestal wel een gemeenschappelijk thema. Dat is voor mij ook niet bij carnaval. Nee, daar ken ik eigenlijk
2: maar iedere carnavalsvereniging heeft zijn eigen wagen met zijn eigen thema en zijn eigen satire ergens op.
0: Ik weet bijvoorbeeld, één jaar was het... Ik weet het ook, het thema van dit jaar niet, maar één jaar was het thema oude ambachten. Nou, dan heb je dat dus als hoofdthema door de groepen heen. Dus dat is een beetje... Ja, op zich had je het al redelijk in je hoofd. Maar je mag het absoluut geen carnavalsparade noemen. Nee.
2: Mijn excuus is voor iedereen die...
0: Ze zijn al onderweg, Jasper.
2: Ja,
0: dus je gaat kijken.
1: Tijdens de parade denk ik wel.
0: Tijdens
1: morgen,
0: parade.
1: Morgen niet.
0: Oké. Dat is wel een mooie kans eigenlijk, hè?
1: Ja, morgen is natuurlijk... Ja. Dat is eigenlijk leuker. Want dan kun je ook echt een keertje in zo'n wagen kijken. Dat lijkt me ook wel heel bijzonder.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat ook niet alles al perfect af is, toch?
1: Nee, zeker. Dus dat lijkt me niet.
0: Nee.
1: Dus dat lijkt me juist een van de... tijdens de parade is het natuurlijk zeker mooi... omdat er echt ook een optreden meestal helemaal bij zit.
2: Dat is een hele voorstelling.
1: Ja.
0: Er zit inderdaad ook een hele act achtergemaakt meestal. Hè? Dat is wel gaaf. En jij lijkt me wel echt zo iemand die daar dan langs gaat... en dat je dan zegt van... dit is eigenlijk wel leuk, ik kom wel meehelpen.
1: Ja, dat ik dan meegesleurd word... dat zou mij echt wel lukken, denk ik. Maar ik heb andere dingen waar ik tijd aan moet besteden.
0: Ja, dat is ook zo. Oké, dan gaan we verder met muziek. Starship Rebuild the City.

0: Ja. Lekker nummertje. Stef, je hebt voor ons de speciale feestdagen klaarstaan.
1: Jazeker.
0: Oké, we gaan eens luisteren.
1: Het was vandaag de dag van het Aloha Shirt. Het was vandaag de dag van het Aloha Shirt, de dag van de mannelijke haarverzorging en de herdenkingsdag voor terrorisme-slachtoffers. Morgen is de dag om met je kat langs de dierenarts te gaan, de dag van de tandenvee en de dag van de plantaardige melk.
0: Oké, dus wat is hieruit je favoriete feestdag?
1: Ik vind Aloha Shirt vind ik wel leuk, maar die heb ik eigenlijk geen.
0: Niet?
1: Nee.
0: Ja, hoe kan dat nou?
1: Ja, weet ik niet.
0: Dat vind ik wel iets voor jou, dat klopt wel.
1: Ja, op vakantie lijkt me dat ook wel echt, echt mooi. Maar ik ben nog niet in die fase van mijn leven.
0: Oh. De dag om met je kat langs de dierenarts te gaan. Wat is dat nou voor iets?
1: Ja, af en toe even de APK, hè.
0: Zo'n check.
1: Ja, zoiets.
0: Ik was net toevallig aan het checken en ik heb toevallig wel een albumcover gevonden waar een kat op staat.
1: Oh, ik dacht dat je ging zeggen, ik heb toevallig een kat.
0: Nee, dat was een feest. Nee, ik heb gevonden Cat's Eye, Gabriella. Ah. Ja, er zat gewoon een kat op. Dus ga even met je kat langs de huisarts vandaag. Ja.

0: planning was altijd automatisch. Stef, wat ook automatisch gaat, is dat er elke week nieuwe nummers uitkomen van artiesten. Op vrijdag specifiek. Waarom? Hoe werkt dat?
1: Nou, dat hebben wij dus met hun afgesproken. Iedere artiest wereldwijd. En die, die houden zich er dus aan om op vrijdagmiddag hun nieuwe muziek te publishen.
0: Ja.
1: Zodat onze redactie alle nieuwe muziek kan luisteren. Zodat wij in onze show alleen het allerbeste kunnen laten horen.
0: Nou, vind ik best een goede samenvatting eigenlijk.
1: Ja, in het kort, hè? In het kort, zeggen we dan.
0: Dat is hem ongeveer. Deze week, deze dag eigenlijk. Nieuwe nummers van Roxy Dekker, Tino Martin, Duncan Lawrence, Roxana Hazes, Cardio Jepsen, Fruco, dat is die ene van, even kijken, van deze.
2: Ja.
0: Dat was echt een gigantische hit.
1: Ja, dus dat is inderdaad wel heel populair geweest.
0: Zeker welkom. Al moet ik zeggen, wel een beetje gek dat die eigenlijk nu pas gereleased is. Want ja, dat is eigenlijk een beetje een zomersnummer. Maar goed, maakt niet uit. Ook Topic en Nickelback hebben iets nieuws uitgebracht. Maar dat zijn wel niet de mensen van wie we echt een nummer gaan draaien vandaag.
1: Oh, ze hebben het niet gehaald.
0: Nee, helaas.
1: Oké. Nee. Ja, er kan er maar één de beste zijn, hè?
0: Ja, in dit geval zijn er eigenlijk twee.
1: Oh, er kunnen er maar twee de beste zijn dan.
0: Sonny Federa en Becky Hill hebben nieuw gemaakt.
1: Oké. Okay.
0: Zullen we gewoon eens gaan luisteren?
1: Ja, speel ze maar eens af.
0: Nou, vandaag uitgekomen hier op Horizon meteen. Hier is Say Something. Sonny Federa en Becky Hill.

0: is dus de nieuwe. De nieuwe heet Say Something. Sonny Federa en Becky Hill. Jongens, wat vind je ervan? Hoe,
1: Nou ja, ze zei duidelijk wel iets. dat was wel duidelijk, denk ik.
0: Oké.
1: Ja, ik moet zeggen, pop is zo... Of ja, hedendaagse pop moet ik dan zeggen. Is sowieso niet echt mijn expertise. Okay. Maar ik vind het wel heel leuk om echt die subtiele elementen te horen. Dus op de achtergrond kun je bijvoorbeeld echt zo'n piano horen.
0: Ja.
1: Echt gewoon voor de akkoorden natuurlijk. Maar echt veel delay had ik gehoord. Echt, vooral in de stang, in de stemmen, dat is echt... Maar dat maakt het ook wel heel erg funky, moet ik ook zeggen.
0: Ja, ik vind hem vooral heel erg typisch voor Becky Hill, eigenlijk. Mm-hmm. De sound. Klinkt een beetje als History met Joel Corey. Kan je even die... Oh, kan die opzetten meteen? Lijkt wel leuk om even dat te horen. Wacht. Deze.

0: sommige mensen misschien juist iets aantrekkelijks kan wel.
1: Nee, dat snap ik ook wel. Maar ik luister gewoon niet naar deze muziek. Dus.
0: Het is in ieder geval wel een productie waar veel gedachte achter zit. Ik zag dat er een lyric video was en een music video.
2: Oh,
0: dus
2: apart.
0: Het is wel echt een, voor hun is het echt een groot iets.
2: Een grote investering dan.
1: Ja. De karaoke clubs.
0: Ja, dat.
1: Ja. Ik had een doelgroep bereikt toch?
0: Dat is ook zo. Ik had trouwens wel nog iets niet gezegd, wat de redactie wel had voorbereid. Jean-Paul heeft ook een nieuw nummer.
2: Wie is dat?
0: Jean-Paul, dat is die van, van wat?
1: Oh, ja. Die is al echt 20 jaar aan de industrie in.
0: Ja, dat is wel...
1: Dus als je die niet kent, dan, herkent, dan heb je echt onder een steen geleefd.
0: Het is trouwens wel echt typisch...
2: Dankjewel.
0: Het is een typisch Jean-Paul nummer. Het is echt, als je fan bent van hem, dan is het echt top voor je. Gaan we gewoon verder met goede nummers, toch?
2: Ja,
0: om ook zeggen, ja,
2: ja goede zelf, nummers.
0: Ja, zelf twijfel ik ook een beetje over deze. Maar goed, deze week is er... Ja, nee. Daar twijfel ik niet aan, Luc. Nee, over dat nummer wat we net afspeelden, die nieuwe. Ik denk inderdaad dat hij niet heel memorabel is. Er zit niet heel veel nieuwe elementen in, voor mijn gevoel.
1: Hij is niet echt... ik weet niet, uniek genoeg om per se zeg maar te onthouden van... Wow, dit is dit nummer.
2: Ja.
1: Het is gewoon een... Ja, voor mij is het in ieder geval een nummer dat je op de achtergrond aanzet van... Oh ja, klinkt wel lekker.
0: Hij is
1: ja.
0: niet echt dichtbij over jouw gevoel.
1: Nee. Maar...
0: Niet close to me. Oké. Gaan we die draaien. Ellie Goulding, Diplo, close to me. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Bruno Mars, Cardi B, dat is Finesse, was dat? Over Finesse gesproken, daar komt hij, hoor. Daar is hij.
1: Hij is geland.
0: Kijk eens. Waar gaat het regionieuws nu over?
1: Kermis in Budel.
0: Kermis Budel.
2: Het centrum van Budel staat van zaterdag 29 augustus... tot en met woensdag 2 september... helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. In het dorpshart staan in totaal zo'n 30 attracties opgesteld. De kermis wordt op woensdagavond afgesloten met een vuurwerkshow. Wethouder Geert Rijkers van de gemeente Kranendonk opent de kermis op zaterdag 29 augustus om 2 uur bij het muziekpodium op het Kapucijnerplein. Naast bekende attracties zoals de botsauto's, de rups, de draaimolen, komen ook de Booster en het Lunapark naar de Budelse kermis. Daarnaast staan er verschillende eettentjes en kramen. Vanaf woensdag 26 augustus, 6 uur 's avonds, zijn de wegen in het centrum afgesloten voor verkeer vanwege de opbouw van de kermis.
0: Oké, ga je er zelf heen?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat het onvermijdelijk is.
0: Ja, wel een beetje.
2: Ja, als je zo dicht in de buurt woont, dan moet dat bijna wel.
0: Ja, Budel is voor ons wel echt... volgens mij is het de grootste kermis in de regio.
2: Dat zou goed kunnen,
0: ja. Ik denk het wel, ja. In de uitzendregio dan, dat was zo.
2: Ja, in het gebied waar wij mogen komen.
0: Ja, waar we mogen komen.
2: Ja.
0: Daarbuiten hebben we een straatverbod, zoiets.
2: Enkelband.
0: Oké, nee, maar dat is wel wat voor iedereen iets te doen. Dat is wel optredens, attracties, dingen te eten vooral. Dat vind ik altijd leuk.
2: Ja, zeker.
0: Altijd entertainment. Robbie Williams, let me entertain you.

0: En gek genoeg heet hij niet Dr. Love, maar Turn Me On. Ja, apart. Ja. Oliver Heldens was dat. Jasper, voor ons de verjaardagen.
1: Ja, klopt.
0: Oké.
1: Nou, vandaag is Usain Bolt... vandaag is Usain Bolt 40 jaar geworden.
0: Oké.
1: Jesse Rutherford, de zanger van The Neighborhood, is 35 jaar geworden. De frontman en zanger van de band System of a Down, Serge Tankian, is 59 geworden.
0: Ik moet zeggen, die laatste heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja, System of a Down is een metalband.
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, en Serge Tankian is ook is daar de zanger van. En hij heeft ook zijn solo projectjes.
0: Oké, mooi.
1: Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, van Usain Bolt heb ik geen nummers.
1: Ach, dat is jammer.
0: System of a Down niet en van The Neighborhood niet. Dus, ik zat te denken, morgen is het 22 augustus.
1: Ja.
0: Dat betekent dat Dua Lipa jarig is.
1: No way.
0: Ja, dat is echt
1: zo. Trouwens ook gisteren had ik gezien, ook een goede dag van metalheads.
0: Oh.
1: Dimebag Darrell van Pantera was toen jarig, maar hij is in 2004 overleden.
0: Oh.
1: En Fred Durst van Limp Bizkit is ook 56 geworden.
0: Oh, oké,
1: als je wat Limp Bizkit in de computer hebt, dan...
0: Die heb ik ook niet, maar ik heb wel heel veel Dua Lipa, gelukkig.
1: Oeh.
0: Oh, ik weet niet hoe dat komt. Oké. Deze samen met Silk City. Hier is Electricity.

Ja, ja. Dua Lipa is vanaf dus, morgen wordt ze 31. Ja, maar dit nummer heeft zijn Grammy gewonnen. Ja, dat is ondertussen wel een paar jaar geleden, maar dat is een mooi moment geweest. Ik was nog even aan het zoeken, want ja, zo tegen het einde aan moet je wel iets van een speciaal nummertje draaien. Dus ik was eigenlijk even iets bijzonders voor jullie aan het zoeken. Even denken hoor. Afrojack is wel goed, hè? Ja, ja, Afrojack, daar gaan we voor. Ja, we gaan na het einde van de uitzending toe, maar nog wel even wat moois. Hier is Afrojack samen met Amel Rivers. See?

0: Afrojack ML Rivers was dat. Jongens, het is bijna 11 uur. Maar wacht. Nee. Voordat het 11 uur is, stop. Even nog een hele korte Formule 1 nieuws.
1: Oh.
0: Ja, heftig.
1: Zandvoort.
0: Ik heb het zojuist bedacht, ja. Zandvoort. vandaag was namelijk om 4:30 de sprintkwalificatie. Daarvoor nog de eerste training. En morgen is om 12:00 de sprintrace. En om 4:00 de kwalificatie. En op de zondag, de race om 3:00.
2: Oeh.
0: Spannend. De sprintkwalificatie is er vandaag geweest. Verstappen was 6e. Op zich met die auto is dat redelijk. De top 5 zat echt binnen 1/2 tiende of zo. Dus dat stond heel dicht bij elkaar. Was heel leuk om te zien. Dus de kwalificatie wordt nog spannender morgen.
2: Dat moet wel een leuke wedstrijd worden.
0: Ook, ja.
1: Dit was toch ook de laatste keer van Zandvoort?
0: Ja, klopt. Jammer genoeg wel, ja.
1: Damn.
0: Ja, het is niet te financieren, zeggen ze. En het is ook een baan waar niet heel makkelijk in te halen is. Misschien dit jaar wel met de straight mode. In plaats van de DRS.
1: Hebben ze aangepast? Oh, ja. Natuurlijk. Ja.
0: Je hebt nu ook de voorvleugel die in plaats van schuin rechter staan op de rechte stukken. Ja, misschien dat nog scheelt, maar nee, helaas inderdaad wel het laatste jaar. Ja.
2: Ik had wel ergens gelezen dat de coureurs wel unaniem zeg maar willen dat Zandvoort blijft.
0: Ja.
2: Gewoon dat ze het zelf een heel leuk circuit vinden.
0: Het is heel leuk om te rijden, maar het is ook heel uniek dat de kombocht. En het is eigenlijk gewoon zonde dat hij weggaat.
1: Uh-huh.
0: Maar ja, helaas. Er komt wel trouwens een andere kombocht in Spanje ergens. Die komt vanaf volgens mij volgend jaar of het jaar daarna. Daar is Carlos Sainz een hele grote organisator van.
3: Oh ja. Komt F1 ook nog terug naar Nederland of dat niet?
0: Nee, dat staat niet op de planning.
2: Ja. Oh, Formule E toch wel?
0: Formule E?
2: Ja.
0: Oh, zei je E?
3: Nee.
0: Oh.
2: Nee. Volgens mij was er een GP Eindhoven of zo.
0: Dat zou best kunnen, maar Zandvoort gaat ook wel door met bepaalde klassen, maar niet meer Formule 1. Nee, het is gewoon niet te financieren voor hun. Blijkbaar. Ik dacht dat het ook veel zou opbrengen, maar...
2: Nee, dat dacht ik ook.
0: Oh. Yep. Maar, wat nog ook jammer is het is bijna 11 uur. Het is echt bijna echt over 10 seconden 11 uur.
1: Maar.
3: Gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Oh, dat is fijn. Jasper, jij nog iets?
2: Fijn weekend.
0: Fijn weekend, vind ik wijs. Luc.
1: Ja, ik zou ook zeggen fijn weekend. En voor alle studenten, veel succes met het nieuwe schooljaar.
0: Oké, Stef, jij nog iets?
3: Fijn weekend, tot volgende week.
0: Yes, tot volgende week. Volgende week zijn we er gewoon weer, maar eerst gaan we even lekker naar huis. Nog heel even vakantie vieren. Martin Garrix, Bon, we gaan naar huis. Hier is Home. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.